Elvis Blue, Things My Father Said, ook een van my gunsteling kunstenaars, Elvis Blue. Voor dit Nicole, A Song of Love en Wayden Johannes en Eunice Kemp, so Ek Wil Jou Ken. Nee, ons gaan hierdie uur afsluit, kan nie glo die uur is ook alweer op sy rug nie, maar ja, dit beteken nie die muziek hou ons aan die gang nie. He's Neil Diamond, I'm a Believer, en dan gaan ons die uur afsluit met Kurt Herren en Charlize Berg, elke dag by jou

Barry and Eileen, if you go voor dit François Jacobs, hoe is dit moontlik? En dan het ons die uur op 'n hoë noot af begin met Lionel Richie se Love, Oh Love. En so 18 minute oor 3 by Bosveld Stereo en die musiek hou net aan mooier en mooier word. Hier is Louis Carvender se Crush on You, Nicholas Lowe, Sandkasteel en Demis Rousseau's Lovely Lady of Arcadia.

Cherry and the Peacemakers, You'll Never Walk Alone, voordat Brandon October kan ons en natuurlijk Jody Wayne, Our Summer Love. Tjoh, daar maar mooi daai een van Jody. Hierso is Lucy May met Paper Hearts. Daar gaan ek ook vir jou plaaslike goue speel van Sias Reineke, my geskenk aan jou. En dan gaan ek, ja, kom ons maak 'n drie in 'n ry, hoekom dan nou nie? Jenna Rain en JFKE says, see you later.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Is daai nie mooi nie? Casting Crowns, Only Jesus. Ja, nee, mens moet nie worry oor aardse goedjies nie, nê? Ja, laat hy ook nogal bietjie dink. Ja, is daar maar mooi. Only Jesus. Hier is Annelie van Rooyen en Dani Botha met Wings to Fly.

0: mooi musiek van.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
3: Kom ons probeer daai nou weer. Dit was Carly en Brittany Schaefer se Still on the Throne. Ook 'n verskriklike mooi lied daai. Ons gaan aangaan met Ronel Erasmus se Nader.

Arnold de Wet, groter as die berge, voor dit Len Miller, ons is een. Ek het nog so een lied voordat ek gaan groet vanmôre en ek reken jy ken die ene. Dis Betty Jean se Swing Low, Sweet Chariot.

Dit is die groep Anders en die liedjie Gee my net Jesus. Die horlosie hier by Bosval Stereo is by op 5 uur. Ons nooi jou nou om deel te aan ons oggendoordenking.

0: Daar muziek van Rusted Root hier bij Mosval Stereo op die zondagmorgen. Send me on my way. Eine van Tasje was ook mooi geweest. En ik verlang nog altijd, dit was die instrumentale muziek waar ons geluisterd het van die wijze gitaar, is die kunstenaar. En ik hoop je daarvan gehou. Het was voor mij mooi geweest op zondagmorgen, die stukje instrumentale muziek. Nou is die horlosie hier by Bosveld Stereo by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Vul daarom nou net op hierdie zondagmorgen vir die ouwens wat 6 uur wakker geword het en by ons ingeskakel het hier by Bosveld Stereo sê baie baie welkom. Hoop jy gaan baie lekker saamluister en ek wens vir jou een wonderlijke en een baie rustige zondag toe. Kom eens keer terug na die muziek op hierdie zondagmorgen. Rudy Klaase se You're Not There is eerst aan die beurt. Dan daar uit die 70er jare Captain and Tennille se Do That To Me One More Time. Ek denk jy ken hom baie goed. Dan sing Mariah Carey en Whitney Houston saam, When You Believe, en dan die baie, baie mooie en baie bekende en groot treffer gewees vir die Beatles, hulle liedjie Yesterday, waarna ons gaan luister. Hier is Rudy Klaase se You Not There.

0: Dit is baie mooi, die ene van Connie Keizer, nee, tussen my en jou, en voor die baie bekende Guardian Angel van Nino D'Angelo. Jy is by Bosveld Stereo, op die sondagmorgen, die horlosie is by bijna 29 minuten oor 7. En nou, ons eerste nieuwsbulletin is om 8 uur, en daarna is dit ons verjaardagboodskapprogram. As jy by ons met iemand geluk wens met sy om of haar verjaardag, stuur die verjaardagboodskap nou na 064-115-2281.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Op die sondagmorgen, hier by Bosveld Stereo, gaan ons muziek luister nou van Pieter Nordee, die baie mooie Never Never Never van Shirley Bass en hierdie ene. I Believe in Love van Bette Midler.

0: Ons rond ons die eerste muziek af met The Beach Boys, a Kokomo. Voor het Nanamuskuri met Nickels and Dimes, Blackbirds are When I Think of Home, en ek sê as Reineke met My Hart Sing van Liefde. Net aan die breekie by die Hart van Goud gaan ons die nieuwe uur en verwelkom met Art Gang van Garfunkel, se Bright Eyes.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Hard, maar!

0: Musiek vir jou van Rocco de Villiers met Langpad Klavier. Voor het Louis Armstrong met What a Wonderful World. Marina Igu se Somerson en See. En ook The Judds met Grandpa Tell Me About the Good Old Days. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en is weer tyd om die ore te spits vir die ontploffing kompetisie leidraad. Luister mooi.
1: Die Bosveld Stereo ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En daar is net een rij vir jou hier by die Hart van Goud, Adele met Easy on Me, Bless Bridges, A Crowded Rooms, waar ek Annelie van Rooyen saam met Philip, met liefde wyd soos die see. Net aan die breek plaas ek muziek van Jennifer Zamudio, met Sê dit harder.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekomst begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekomst.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam boor die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: 'n baie mooi snit uit die 70s Pussycat met Broken Souvenirs. Daar was ook langer van Sias de Reineke met Klein Karoo, Dwight Yoakam se Don't Be Sad, Nook Shania Twain se met From This Moment On. Daar is 11:45 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

hy sou gaan hoe gaan. Voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, on een weemalse neonbaan.

0: Absoluut, baie mooi snit hierdie, nè. Ek is een van die wat hier oor en oor kan luister en nooit moeg raak vir hom. Hier is Chicas, and I don't want to fool with love. Nie bekant is. En ons gaan dan met die muziek, binnenkort terug op Raaske Bodem, saam met Dennis East ook, en hoe ek voel. Dan een mandaleer met Blue Tango, maar eers Jan Groen en Jan Blom. Hier is Volle Bors. Wat is op baie spijskaart van jou by die sondagmarg? Laat my weet, 064-115-2281.
1: Ons vallei staan geplant in hierdie Afrika grond.

0: If tomorrow never comes, Ronan Keating wat die era verond en net voor het Sarah Brightman, The River Cried, Chubby Checker en Hookatooka en Lacey J. Dalton, Black Coffee. Ja, dit was die een treffer na die ander, hierdie uur wat ons mee afgerond het. My laaste uur aan die ander kant van hierdie breek en ons gaan die beste van hom maak. So ons begin in die rolprente.
1: Ha!

En so begin ek neem myn laaste uur saam met jou, met Berlin se Take My Breath Away. Reg die Robrent uit op gaan, bly nou maar goeie Robrent daai. En dan ek gedink, ek het gehoor dat hulle werk in 'n nommer 3. Daar is mos die nommer 2 wat uit is, Top Gun Maverick. En nou is daar nommer 3 wat hulle op pad is mee. Ek is nie seker of hy al hoe ver hy al is nie, maar daar is wel blykbaar een in werking. Zondag Karol, binnenkort met Jasmijn en dan pa en dogter. Ai, die twee, sal my sing nou maar mooi. Nou kyk, hy is een legende, sy stem sal altyd voortleef en sy dogter is nog steeds bezig met die muziek, skryf gereeld en bring op die stadium hierdie jaar 100 nieuwe snitte uit verskillende kunstenaars in toneel, om Afrikaanse muziek te vier natuurlijk. Dis so net Bridges en Bless Bridges met You. Maar eers, Gerard Stein. Hy sê, breek vry. Ja, ek hoop jou sondagmiddag is dis tot dis ver, my aangenaam.

Die wonderlike lekker luisterklanke daarvan, Dion van der Merwe en sy weergawe op die gitaar met Granada. Ja, ek hoop jy het hom baie geniet. Randy Crawford voor dit met Elmas en dan Edward Maya en Vika Gigulina met Stereo Love. Al jou wonderlike klanke net hier by die hart van goud, Bosveld Stereo. Moenie weggaan nie, ons draai

Musiek uit die 70's van die groep Dollar met Love's Got a Hold on Me. Rocking Horse voor het met Drowning, prachtige country snit van hulle ook. 18 minute voor 11, goeienaand, baie welkom hier by die Hart van Goud op hierdie sondige aand, saam met my, Dewald Viljoen. Soos naby aan die einde van die uur, maar daar is dan nog so paar snitte wat ons gaan geselskap hou. Soos hierdie ene, Arne Jordaan, tot die aarde ons laat gaan.

John Moreland en Werner Beek is wat my so uitvang met daai ene 1000 liggies. Natuurlik, ons het vroeër in die aand gepraat van Ruben Lennox en hierdie was ook een van die treffers uit sy pen uitgewees. Voordat Michael Learns to Rock, That's Why You Go Away. 20:11 en Otis Redding sit volgende in wag en hy sit behoorlik, Sitting on the Dock of the Bay.

Musiek van Christopher, Led Me To You, voor het Scallywag. I Know You Are Scared. 20 minuten voor 12, Tamar Randall, volgende. Hierdie is Langpad, die Witbos Kraai.

Sonel en die waarheid maak seer. Bee Gees voor het Run to Me. En ons gaan aan met Petulia Clark. Met so'n bietjie goeie advies van haar kant af. Don't sleep in the subway.

Klanke van net so 1 jaar of 2 terug, Jason Mraz en Meghan Trainor, More Than Friends, voor het hy baie mooi ene van Alan Jackson, A Monday Morning Church. But Julia Clark, Don't Sleep in the Subway, het vir ons het 3 en rij afgeskop. Plaaslike klanke volgende, Cindy Alter, natuurlijk voorheen, bekend as die hoofsangeres van Clout. Hierdie is Thrive.

stem van Caroline Grace deur julle oë voordat Cindy Aldrin Thrive. Ek het tyd van nog 2 snitte voordat ek moet groet vir oggend. Vanessa gaan dit begin met Cheerio en ek het ook Kenny Rogers net daarna. Listen to the Rain.

Perry Como, Catch a Falling Star. Ek hier verder met net die beste musiek, hier weerstasie met die hart van goud. Alex Warren met Ordinary en Sally Oldfield met Mirrors.